0: Maratje kan ik mijn greatest hits of hardcore metal op zijn allerhardst afspelen.
1: Ja, wat zou je deden? Wat gaan we doen? Ja, dat wordt pompen met die subwoofer.